0: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
1: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
0: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri. Thank you.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi. Leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
6: Knaldi.
7: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Solde bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: aboard this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ja.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Goedemorgen. In het Midden-Oosten leidt het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
1: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
0: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21, het is haar eerste

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: hoge Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedemorgen. In het Midden-Oosten blijven de aanvallen tussen de VS en Iran verder gaan. Iran heeft zo net een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar vrijgelaten. Anne Whitcomb was 78 toen ze donderdag thuis dood werd teruggevonden. In Zuid-Spanje komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over de 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
1: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
0: Er zijn ook al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer dus meer grip op het vuur. Er is al meer dan 6600 hectare natuur vernield. En sport op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. En onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechel had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan nog volleybal. Onze Yellow Tigers, het nationale vrouwenteam, heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in de Nations League. De bondscoach is ontgoocheld, maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Eind augustus dan spelen de Yellow Tigers het EK. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Solden bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Your

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
10: Op deze hete zondag heet ik jou allemaal van harte welkom. Your golden years, nostalgie plus. Het is precies 10 uur, tijd voor het nieuws.
11: Goedemorgen. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers die amper 15 waren in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort dus een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid, Annelies Wijnands.
12: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
11: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelfs nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump. Maar hij keerde later zijn kar. En in Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen 13 regio's bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken wel en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweersbuien.
13: De Flashback Top 40
14: met Serge Haderman.
10: Beste vrienden, het is zondag 12 juli 2026. Van harte welkom bij Nostalgie Plus. En omdat het vandaag zo warm is, heeft mij dat geïnspireerd om jullie mee te nemen naar de mooiste en de warmste zomer uit de 60's. Tot 1 uur neem ik je live vanuit het Mediahuis mee naar juli 1969. En dit is de top 3. Viltura op 3.
15: Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime.
10: En alsof het nog niet te warm is, Jane Birkin en Serge Gainsbourg op nummer 2. The Beatles op nummer 1. En voilà, wij geven het startschot om om te stemmen. Ja, jullie mogen stemmen nu. Voor de mensen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. De volledige lijst, behalve dan de top 3, want die gaan jullie, daar ben ik zeker van, helemaal veranderen. Die staat online. Nostalgie.plus. Stemmen kan ook via onze site, via de rubriek. Schrijf een bericht aan onze DJ's, maar het kan ook via onze app en 0477-900-800. Dat is 0477-900-800. This weekend, where the
2: action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
13: Nummer 40.

Party. Mary Hopkin en Goodbye op nummer 40 in de Flashback Top 40. Uit juli 1969, het maandoverzicht. Mooie herinneringen aan die prachtige zomer. Daydream was een enorme hit voor Wallace Collection. Maar ze hebben ook nog andere nummers gemaakt. Mooi voorbeeld.

1969 was natuurlijk het jaar van de musical Hair. En dit waren twee nummers uit de musical in een compilatie van de Fifth Dimension, ex-nummer 1 uit Amerika. En ook bij ons was het een grote hit. Maar ze waren op de terugweg naar nummer 38, de Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. En ik heb ook nieuws uit juli 1969. Het nieuwste en grootste casino resort in Las Vegas opent de deuren. En op dat moment is het het hoogste gebouw. Met maar liefst, hou je vast, 30 verdiepingen. Het hoogste gebouw in Nevada. Ondertussen is dat natuurlijk al lang voorbij gestreefd. Het gigantische hotel telt maar liefst 30 verdiepingen. En het eerste optreden tijdens de plechtige opening wordt verzorgd door niemand minder dan Barbara Streisand.

0: Collega Michel Follet zal dat wel leuk vinden, het einde van deze plaat. Het gaat natuurlijk over een draaimolen op de kermis. Blood, Sweat and Tears uit Amerika. En Spinning Wheel, ook bij ons een redelijke hit. Maar toen in juli 1969 waren ze op de terugweg naar nummer 37. Heel wat liefhebbers onder jullie van het jaar 1969 begin ik al te merken. Want ja, er wordt al heel veel gestemd en er komen allerlei leuke berichtjes binnen. Maar ik heb ook iets heel bijzonders voor de fans van Tamla Motown. Luister en geniet dadelijk van de nummers 36 en 35.
1: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
2: Oh nee, onze buren zijn er ook.
3: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
1: Een chique wat?
4: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
2: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
4: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
2: Maar sa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weber.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weber.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
9: De Flashback Top 40.
10: Motown. This is the Motown Sound.

0: twee bijzonder succesvolle bands bij het Tamla Motown label. The Isley Brothers Behind the Painted Smile op 36. Daarvoor hadden we trouwens nog Blood, Sweat and Tears. Dat was dat plaatje met dat orgeltje van de draaimol op het einde. Spinning Wheel 37. The Isley Brothers op 36. Maar op 35 dus de Four Tops. What is a Man? Ja, het klinkt een beetje raar. Juli 1969 en dan een nieuwe binnenkomer. Maar dat betekent dat deze plaat in juni nog niet genoteerd stond in het maandoverzicht. En er is een link naar The Who. Van Pete Townshend van The Who arrangeert en produceert Something in the Air. En dat voor de band Thunderclap Newman. Verder fungeert hij als bassist. En dan gebeurt het. De single van Thunderclap Newman staat tijdens de zomer van 69 drie weken nummer 1 in de Britse hitlijsten. En ook bij ons is het een grote hit, die Something in the Air. Iedereen vindt het een originele song. En ten gevolge de grote vraag begint Thunderclap Newman dan ook op te treden, terwijl ze daar nog lang niet klaar voor zijn. Wanneer de concerten een ramp blijken en de tweede single van de groep niet hoger komt dan nummer 46 in de Britse hitparade, is het snel afgelopen met de band. En het volledige verhaal lees je in het boek van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders.
1: De Flashback Top 40.

0: Van de Club Newman, nieuw binnen op nummer 34 met Something in the Air.
1: Het kan niet zijn, ik heb je liefde niet verloren.
0: Voor het geval je er dus straks nog niet bij was om 10 uur. Dit is de top 3 met op nummer 3 Viltura. Birken en Serge Gainsbourg op nummer 2. De Beatles op nummer 1. Maar ben je niet akkoord met deze rangschikking of heb je nog niet gestemd? Heb je al wel gestemd? Dan mag je nog eens een keer stemmen als je wil. Zoveel je wil via onze site of via onze app. En dan help je ons de geschiedenis te herschrijven. Spelen met iets, hoe warm het ook is. Dat kost niks en het is plezant.

0: Lynch, Stay a While op nummer 33. Albert Hammond, die kennen we van zijn vele solo-hits. En wist jij dat hij ooit deel uitmaakte van een groep? Nee? Wel, dadelijk hoor je hem aan het werk. Op nummer 32, maar wel in groepsverband.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel.

0: en dit soort zomerse herinneringen uit 1969 geven ook weer iets meer glans aan de zomer van jouw leven, die van 2026. The Family Dog bij Nostalgie Plus en A Way of Life. En ik zei daarnet dat Albert Hammond deel uitmaakte van deze band. En toeval of niet, de volgende nieuwe binnenkomer op nummer 31 is geschreven door Albert Hammond, maar ook Mike Hazelwood. Het wordt gezongen door de Ierse singer-songwriter Joe Dolan, die 1 jaar later in 1970 een gigantische hit scoort met You're Such a Good Looking Woman. Andere hits van Joe Dolan zijn Teresa en Lady in Blue. En dat in de zomer van 1975. Maar zijn succes begon in juli 1969. Joe Dolan binnen op nummer 31.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Paul Revere en The Raiders en Let Me op nummer 30. En daarvoor dus nieuw op 31, Joe Dallon en Make Me an Island. Heel wat over eilanden gesproken. Heel wat luisteraars die luisteren in het buitenland. Onder andere Henri, die luistert op Gran Canaria. Linda Tuurlings en haar echtgenoot, die zitten trouw te luisteren in de Provence. En dan heb ik hier ook nog een leuk berichtje gekregen van Marinus van den Broeke. Dat is een Nederlandse luisteraar, maar die is dus niet op vakantie. Of eigenlijk wel, maar dan thuis. Hey Marinus, goedemorgen. Blijf luisteren, blijf allemaal genieten. De zomer van je leven en de Flashback Top 40 uit juli 1969.

ze te gek is. Want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven.

0: Easy, ex nummer 1 uit Amerika, Tommy Rowe op 29 en één plaats hoger Herman van Veen met Susanna. Goedemorgen, als je er nu pas bij bent, we zijn onderweg naar een hete zondagmiddag. En dat doe ik samen met jou. Ik neem je mee op reis, op vakantie, maar dan wel naar de zomer van 1969 hier bij Nostalgie Plus. Met een groep die je zeker een eendagsvlieg mag noemen. Ze brachten namelijk wel geteld één single uit. En voor het volledige verhaal kan je terecht in het boek 500 unieke one-hit wonders van auteur Dennis Michiels. Lace uit Canada op nummer 27 nieuw met I'm a Gambler.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.com.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dadelijk op nummer 26, een gezonde dosis nederpop. Niet uit Amsterdam, niet uit Volendam, niet uit Den Haag, maar wel uit Delft. Your golden years, nostalgie plus. Het is 11 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Spanje, volgens persbureau Reuters een man van 63. Zijn zoon zegt dat de man wilde vluchten voor het vuur, maar te laat omdat hij niet goed geïnformeerd was door de overheid. En er zijn nog twee Belgen vermist, zegt journaliste Eva Peters vanuit Andalusië.
4: Er wordt gevreesd voor het leven van drie Belgen. Dat zijn mensen die door hun familieleden als vermist zijn opgegeven en waar sinds donderdagavond eigenlijk niemand meer contact mee heeft kunnen leggen. De kans is nu natuurlijk vrij groot dat zij helaas onder die 12 dodelijke slachtoffers zullen zijn.
3: En de Rode Duivels zijn opnieuw in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
5: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
6: Ja, dat we toch in niet geloven voor later, voor de toekomst.
7: Leandro Trossard, hoop ik te zien. Kevin De Bruyne ook wel.
6: Om misschien een klein handtekeningetje te kunnen krijgen en een paar woorden kunnen delen met hen.
8: Welkom om te laten tonen dat we trots zijn op hen.
3: De spelers gaan nu samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. In Frankrijk geldt nu code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen vandaag 13 regio's bij. Onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. En 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen blijft het zonnig met iets meer wolken wel en maximaal rond 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig en heet, lokaal dan 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
2: Nostalgie Plus, buiten temperatuur op dit moment 27 graden. Ik heb één lange file en die staat op de E40 Gent-Brugge. Slecht nieuws dus als je naar de kust onderweg bent. Want je verliest 26 minuten tussen Sint-Nijs, Westerum en Nevelen. En dat komt daardoor een ongeval.
9: De Flashback Top 40.
10: Met Serge Haderman.

bijzonder succesvolle Nederlandse band. In de slipstream van het Amerikaanse succes van Shocking Blue haalden ze zelfs in Amerika de top 10 met Ma Bellamy. Dat was T-Set. Oelala, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Misschien wel door de hitte. Eén plaats gezakt in jouw top 3. Van 2 naar 3. En dat betekent één plaats winst voor Wiltura. Hij strijkt naar nummer 2. En 1 blijft voorlopig nummer 1. Zo ziet jouw top 3 eruit om 5 minuten over 11. Jane en Serge op nummer 3. Wiltura op nummer 2. En de Beatles met The Ballad of John en Yoko op nummer 1. Heb je nog niet gestemd? Of ben je niet akkoord met deze gang van zaken? Dan kan je daar nog steeds verandering in brengen. En dat kan via onze site www.nostalgie.plus. Dus nostalgie.plus. Of via onze gratis app. En ondertussen komen we, alhoewel, we hebben nog heel wat zomerse classics te goed, dichter en dichter bij jouw top 3. Maar we zijn nu nog maar aan nummer 25. Simon & Garfunkel.

Simon & Garfunkel, ze staan op nummer 25 met The Boxer in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus tijdens de zomer van jouw leven. Geweldig toch? En op nummer 24 staat een nieuwe binnenkomer, althans in juli 1969. Rick Evans en Danny Zegger waren begin 60s lid van The Eccentrics, een weinig succesvolle band uit Noord-Amerika. En bij gebrek aan succes besloot Danny de groep te verlaten. Hij formeerde vervolgens een nieuwe band, The Devils, die eveneens weinig succes kende. Intussen had Rick, die nog altijd deel uitmaakte van The Eccentrics, in The Year 2525 geschreven, waar de andere groepsleden geen interesse in hadden. Aanleiding voor Rick om de band te verlaten. Rick en Danny, die vonden elkaar weer en begonnen als Zegger en Evans op te treden. Ondanks de sombere ondertoon werd In The Year 2525 het populairste nummer tijdens hun optredens. De reacties waren zo goed dat ze besloten om het in eigen beheer op te nemen. Ze investeerden $500 en kregen daarvoor 1000 singles die ze naar de radiostations en platenwinkels stuurden. Eén exemplaar kwam terecht bij platenlabel RCA, die het zo goed vonden dat ze het wereldwijd uitbrachten. De Eccentrics moesten machteloos toekijken hoe hun voormalige collega's de

0: wereld veroverde met een nummer dat zij hadden afgekeurd. In the year 2525, in amper een half uur geschreven, werd een van de grootste hits van 1969. Wereldwijd werden er ongeveer 5 miljoen exemplaren van verkocht.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: erin komen. Zegren Evans in the year 2525 op nummer 24 nieuw binnen. Dadelijk op nummer 23 en dat is uniek. Een geweldige hit ook weer uit de zomer van 69 van een Amerikaans duo. En hun roadie, de man die sleurde met de boksen en zo, dat was niemand minder dan Barry White.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
8: De zomer van je leven.
9: Nummer 23.

0: Bob en Earl hadden als Roddy Betty White, dat is 1969, Harlem Shuffle op 23. Later in de 80's nog een hit voor de Rolling Stones. En dan nog een nummer dat, dat we kennen in vele andere versies. Dit was die van Johnny Nash, Cupid, op nummer 22. 1969 was een erg goed jaar voor de Bee Gees. In 69 alleen al scoorden ze 4 top 10 hits, waaronder de nummer 1 Don't Forget to Remember. Maar dat is voor een andere keer. We komen ze nog wel tegen met nog een andere hit. Straks in de top 10, als je wil weten welke, dan kan je altijd onze lijst bekijken via onze site nostalgie.plus. Daar staat de volledige lijst. En de top 3, ja, die zal waarschijnlijk niet kloppen, want jullie zijn heel erg goed aan het stemmen. Het ging dus goed met de Bee Gees, maar achter de schermen rommelde het. Barry en Morris, de tweelingbroer van Robin, hadden stevige ruzie met Robin. De broers hielden er nogal een stevige rock'n'roll levensstijl op na. Ze beschuldigen elkaar van te veel snuiven en slikken. Ten gevolge van overmatig drugsgebruik was Robin Gibb mentaal en fysiek uitgeput. In 1969 stapte hij uit de groep en nam uit frustratie Saved by the Bell op. De single bereikte moeiteloos de eerste plaats.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: Let Me van Paul Revere en de Raiders op nummer 30. Dizzy kwam van Tommy Rowe, hij staat op 29.
2: Suzanne neemt je mee naar een bank aan het...
1: Herman van Veen op nummer 28.
3: My Bellamy.
1: 27, Lace en I'm a Gambler. En dan op 26, de T-set. De boxer van Simon & Car

0: En dit is Lees met I'm a Gambler. 24, Zegren Evans in the year 25-25. Bob and Earl, Harlem Shuffle op 23. Johnny Nash, Cupid op 22. En daarnet op nummer 21, Robin Gibb van de Bee Gees en zijn soloplaat Saved by the Bell.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi. Leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: Ja, wat leuke instrumentals werden er gemaakt in de 60s. Zo ook in de zomer van 69. Booker T en de MG's. Time is tight. Op nummer 19, daarvoor op 20. Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Op 8 juni 1969 werd Stones-oprichter Brian Jones uit de groep gezet. Precies één maand later werd hij in mysterieuze omstandigheden dood aangetroffen in het zwembad van zijn villa in het Engelse Sussex. Eén dag na de dood van Brian Jones werd de single Honky Tonk Women uitgebracht. En die song die ging over prostituees. Op een jaar tijd was er wel het een en ander veranderd. In 66 werd in de VS de Stone single Let's Spend the Night Together wegens te suggestief vervangen door Ruby Tuesday op de A-kant. 3 jaar later viel men niet meer over een zin zoals bijvoorbeeld She blew my nose and then she blew my mind, wat duidelijk over seks en cocaïne ging.
1: In de Flashback Top 40.

0: geschreven door Bob Dylan, maar de Hollies hadden er meer succes mee en er bestonden heel veel versies van deze Blowing in the Wind. Dit was die van de Hollies dus. Op nummer even kijken, waar zijn wij gebleven? Oh, nummer 16. Hoho. Voorafgegaan door Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers uit San Francisco. Bijna zondagmiddag, de spanning is hier te snijden. Oh, spannend hoor. Hoe hoger we komen, hoe groter de hits en hoe dichter dat wij jouw top 3 benaderen. Zometeen meer daarover. In Engeland en Amerika heeft men vaak een hekel aan buitenlandse songs wanneer ze in gebrekkig Engels worden gezongen. Maar dat is niet het geval bij Venus van de Haagse band Shocking Blue, dat behoorlijk Amerikaans klinkt. Het feit dat er een fout in de tekst staat lijkt ook geen probleem. Mariska Veres, de zangeres van de band, zingt op een gegeven moment Godness on a Mountaintop, maar dat moet Goddess zijn. Maar in Amerika vielen ze daar niet over. Overigens was Shocking Blue de eerste Nederlandse band die in 1970 de eerste plaats bereikte in Amerika.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

juli 1969. Op 21 juli zet de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Zijn collega Edwin Aldrin volgt hem op de voet. De hele wereld kijkt mee. En Edward Kennedy, de broer van de vermoorde

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Ja, je hoorde daarnet Venus van Shocking Blue op 15. En Chris Andrews.
10: Your golden years.
9: Zometeen een Vlaamse zanger, maar eerst het liefst.
11: Goedemiddag. Er is zeker 1 Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens zijn laatste minuten nog aan de lijn.
12: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
11: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
13: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
11: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden, er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
14: Om te laten tonen dat we trots zijn op hen.
15: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
16: Ja, dat we toch in geloven voor later, voor de toekomst.
17: Om de 4 jaren WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
11: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
9: Buitentemperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment 29 graden. Ik heb 1 lange file, maar ze is een beetje ingekort. Ondertussen op de E40 Brussel-Brugge verlies je een kwartier van Gent, de N60 tot Drongen. Sta je ergens anders stil, dan is dat niet langer dan 10 minuten.
3: De Flashback Top 40
5: met Serge Haderman.
3: Nummer 13.

0: Ik weet je over deze Norbert van Slambroek heet hij. En hij presenteerde vroeger variété van 12 tot 2 bij het toenmalige BRT2. Daarna kwam hij terecht bij de zeezender Radio Mi Amigo. Liedje voor Marianne op nummer 13. En er wordt nog steeds druk gestemd. Maar ik vertel er nog even bij dat we nog een heleboel andere hitlijsten op het programma hebben staan. Gisteren hadden we de Vlaamse top 100. En ondertussen kan je ook stemmen via onze site nostalgie.plus voor de Franse top 100, de zomertop 500 en de Belgische top 100. Dat zijn allemaal lijsten die we nog tegemoet gaan hier tijdens de zomer van jouw leven. Nostalgie Plus. Ja, ik heb geen nummer 3 meer in de top 3. Dit is nummer 2.
1: Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
0: Ik heb het nu wel over jouw top 3 van deze flashback top 40. Ik heb een execo. Jim Beuken en Serge Gainsbourg komen daardoor op een tweede plaats. Een uur geleden stonden ze al op nummer 3. En we hebben een gezamenlijke nummer 1.
2: Het kan niet zijn.
0: Toch wel.
2: Ik heb je liefde niet verloren.
0: Viltura bereikt de eerste plaats. En die moet hij delen met de Beatles. De Ballad of John en Yoko en Viltura dus execo op nummer 1. Maar jij kan het nog veranderen. En dat door te stemmen op jouw ultieme top 3 via onze site of de gratis app. En ik ben samen met jou natuurlijk heel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. De grote finale straks om ongeveer 10:50. Ondertussen, muziek van eigen bodem voor de tweede keer op rij. De Pebbles in Cranmore George. Ze staan op nummer 12.

0: Gezongen ode aan het adres van George Harrison van de Beatles. Incredible George van de Pebbles. En over de Beatles gesproken. 9 dagen na het huwelijk van Paul McCartney met Linda Eastman treedt John Lennon op 20 maart 1969 in het huwelijk. Yoko Ono werd zijn tweede vrouw. Hun huwelijksreis was bijzonder. Op verschillende plaatsen hielden ze bed-ins, wat inhield dat John en Yoko per locatie ongeveer een week in bed bleven en de pers uitnodigden om te spreken over wereldvrede die er dringend moest komen. Ik heb het nu over juli 1969, een actie die veel publiciteit opleverde. Vooral de bed-in in het Queen Elizabeth Hotel in het Canadese Montreal haalde wereldwijd de pers, omdat in kamer 1742 op 31 mei 1969 in gezelschap van onder meer leden van de Hare Krishna-beweging Give Peace a Chance werd opgenomen. Deze song, waarop Eric Clapton gitaar speelde, werd niet veel later uitgebracht als single van de Plastic Ono Band. Een andere betting die veel aandacht kreeg was die uit maart 1969. John en Yoko logeerden toen 1 week in het Amsterdamse Hilton. En ik zoek mijn bel, voilà, gevonden. Want dit is de hoogste nieuwe in de Flashback Top 40. Hier bij Nostalgie Plus, juli 1969.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Solde bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solde bij Zalando.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.com.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
1: Juli
2: 1969.

0: De Flashback Top 40. I get up in the morning, stepping for
1: bed, sir, so that every mouth can be. Nummer 20. Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Op 19. Booker T en de MG's. Time is tight. Honky Tonk Women van de Stones op 18. Edwin Hawking Singers. Ze staan op nummer 17. De Hollies. Blowing in the Wind op 16. Binnen op 15. Shocking Blue en Venus. Chris Andrews op 14. Norbert met liedje voor Marianne op nummer 13. En nog meer muziek van eigen bodem. De Pebbles op nummer 12. Give Peace a Chance. Helaas nog steeds actueel. John Lennon en Yoko Ono en de Plastic Ono Band. Ja, dat had ik begrepen. Dat
2: we nummer 9.
1: Ja, maar die hebben we net gehad. Tom Jones en Love Me Tonight. Ik ga even een kleine correctie moeten aanbrengen. Want het kan ook zijn dat Tom Jones gewoon een toegift wilde geven. Wow.

0: The Merry Men en The Big Bamboo. Ze staan op nummer 9. En nummer 10 was dus Tom Jones. Love Me Tonight. Procol Harum, die ken je vooral van A Whiter Shade of Pale. Maar ze hebben nog andere hits gemaakt, zoals A Salty Dog. En dat ga je koppelen aan een historisch radiofragment van ene Robbie Dale, een Britse DJ, enorm populair in de 60s bij de zesde Radio Caroline. En hij kwam terecht bij de allerpopulairste, namelijk Radio Veronica. En daar mocht hij avondprogramma's presenteren en ook de Britse hitparade op zaterdagavond. En hij kondigt in dat avondprogramma toen, in 1969, onze nummer 8 aan. En dat doet hij op zijn bijzondere manier.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Come on and sail away with Veronica today.
3: In de zee hoor, vandaag is zo warm. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker! Ja, hier in de zee op Veronica. Het is zo cool, het is zo lovely en cool. Ja, maar er is een auto bij de, een auto bij de schip, hè? Je weet dit plaat wel hoor, je weet het wel. Het is een hele goede. From en formatie heet Procol Harum. A Salty Dog. Woefoef!
4: All hands on deck.

Het prachtige Salty Dog van Procol Harum in 1969 aangekondigd door Robbie Dale. En ik heb nog fantastisch sportnieuws uit juli 1969, jou wel bekend. Andy Merckx wint de Ronde van Frankrijk.

0: Queen's Clearwater Revival op 7. De Bee Gees dadelijk op 6.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Knaldi.
4: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.
7: Nummer 6.

0: Een van mijn persoonlijke favorieten in deze Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Aphrodite's Child, Demi Soussos, Lucas Sideras en Vangelis. I Want to Live op nummer 5. En daarvoor op nummer 6, Katje ze beloofd, de Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow. En ik heb nog nieuws uit 1969. Elvis Presley maakt zijn comeback in het International Hotel in Las Vegas. En daar vestigt hij meteen een record om in 30 dagen tijd voor 100.000 mensen te zingen.
1: De Flashback Top 40.

Volgend jaar, 2027, zal het 50 jaar geleden zijn dat hij naar de Eeuwige Jachtvelden vertrok. In de ghetto. Jullie hebben samen met mij dan geluisterd. En genoten ook van Elvis Presley op nummer 4. Ja, en nu wordt het heel spannend, hè? Jullie hebben ongelooflijk, ondanks, of misschien wel dankzij, dat warme weer massaal gestemd. Dit is jouw top 3.

Jane Birkin en Serge Gainsbourg op 3. En na urenlang op nummer 1 te hebben gestaan, hebben ze hun eerste plaats moeten afgeven. The Ballad of John and Yoko. Van The Beatles. Van 1 naar 2. Oh, tell me baby that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Wat een geweldige top 10 met Tom Jones op nummer 10. The Merry Man op nummer 9. A Salty Dog, Woof Woof, Proco Harum op nummer 8. Creedence Clearwater Revival op 7. The Bee Gees op 6. Aphrodite's Child, I Want to Live op nummer 5. Your little boy with the runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. Elvis op 4. Jane en Serge op 3. En dan de Beatles op nummer 2. Het was een ongelooflijk spannende strijd. We hadden zelfs een exequo op een gegeven moment. Hartelijk dank voor het stemmen. En we gaan één iemand belonen daarvoor. Dat doen we elke week. Met een duo-ticket voor de cinema. En dat is Ingrid Floris. Van harte proficiat. Een film naar keuze. Met een partner naar keuze. Dat heb jij gewonnen. Iedereen van harte bedankt. Ja, en hier is ze dan. Na een lange, lange strijd toch op de eerste plaats beland. Viltura. Het kan niet zijn. Nummer 1.

0: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Zeer goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus op deze zondag de 12e juli. Lekker veel zomerse muziek heb ik voor je klaar liggen. Wat zou je straks zeggen van Inner Circle, Rock With You? We beginnen met een superclassic uit 1978 van Jerry Rafferty, Baker Street. Your golden years, Nostalgie
2: Plus. Een goedemiddag. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
3: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht tot het einde was 5 minuten.
2: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat dus niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
4: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
2: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Tour beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Sportjournalist Stijn Vlaming van in de Tour.
5: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is de boodschap. Ijsvesten aandoen voor de start. En dan ja, tijdens de wedstrijd zullen ze wellicht ook wel ijs in hun truitje steken. Om dat rustig te laten smelten.
2: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen daar niet mag. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
6: De zomer van je leven.
7: Domi Krommen.

De zomerse klanken uit het begin van de jaren 90 van Inner Circle, een band die toen al wat jaren bezig was, hoor. Rock With You na Baker Street van Jerry Rafferty. The Game of Love is iets wat ze allemaal graag spelen. The Mindbenders met als voorman Wayne Fontana, die ligt voor je klaar zometeen. Nu eerst een gelegenheidssamenwerking van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Hier is If I Had Words.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
7: Dus

Bob Seger die ons meenam in de wereld van een charismatische gokker in Still the Same uit 1978, dus een van mijn favoriete platen. De zomer vraagt om zomerse muziek en Julio Iglesias die had daar een patent op. Quiéreme, dat is voor zometeen na de titelsong uit de gelijknamige film van Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra.

En zo straalt de zomer meteen uit je radio. Julio Iglesias met Quiéreme. In datzelfde jaar was Brian Ferry en zijn band Roxy Music volop succesvol. En als je deze muziek beluistert, dan denk je meteen dat je in een exclusieve nachtclub in Londen of New York zit. Want ze hadden daar een klein beetje een patent op. Die ruwe art rock disco. Zo kan je het eigenlijk een beetje omschrijven. Hier is Angel Eyes nog een keer.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi.
9: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Solden bij Zalando.
11: Wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solden bij Zalando.

En dan die lekkere lange uithaal van Toto uit 1988 uit het album The Seventh One. Dat was Stop Loving You en nu tijd voor The Beach Boys. Hier is Tears in the Morning.

Eén brok energie, soul zoals soul bedoeld is. Met Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. De winnaars van het Songfestival zometeen uit 76. En daarvoor trekken we naar Groot-Brittannië met The Brotherhood of Man. Dat is voor na de zomerse klanken van Linda D'Souza.

gewonnen voor Groot-Brittannië in het Eurovisie Songfestival in 1976. Een band die trouwens toen al wel wat jaren bezig was, hoor. The Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Zometeen gaan we naar 1981 met Roger Daltrey. Solo, dus los van The Who, Without Your Love. Na de Motown Classic van Diana Ross en The Supremes.

0: jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
5: Echt
6: waar?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
7: Goedemiddag. Een zomerse dag vraagt om zomerse muziek. En die gaan we je brengen tussen nu en 5 uur nog. Ik toch in ieder geval. Met zometeen de Sweet en Funny. Nostalgie.
8: Een goedemiddag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
9: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen, hè.
8: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt al 6% daarvan. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
10: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
8: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
11: Zomer van je leven.
12: Domi Krommen.

geschreven door Ashford & Simpson en verschillende versies kwamen ervan uit. Ik vind persoonlijk de versie van Diana Ross en de Supremes net iets beter. Maar deze mag er natuurlijk ook altijd wezen van het Motown-label met op dat moment een nieuwe zangeres op dat label. Haar naam was Tammy Terrell samen met Marvin Gaye. En geschreven door Ashford & Simpson, dat was Ain't No Mountain High Enough bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven met straks Cool in the Gang en Ladies Night. En nu van het album Transformer, een van de grootste hits van Lou Reed.

0: En na deze lieten ze de rauwe, zware funk van de jaren 70 een beetje los. En gingen ze eerder voor de gladde disco-sound van de jaren 80 met de nieuwe zanger James Taylor, JT, bijgenaamd Cool and the Gang en Ladies Night. Le Mont Riband heette het origineel. Het was van Jacques Brel en de cover heette Seasons in the Sun met Terry Jacks. Dat is voor zometeen hier.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: De zomer van je leven.

Karen en Richard Carpenter met een productie van Burt Bacharach en Hal David. They Long to Be Close to You leverde het duo broer en zus hun grootste hit op in 1970. Wat zou je zeggen van nog wat zomerse klanken om het nog wat extra warmer te maken op deze zondag de 12e met Black Blood zometeen en Aïe à moi. Nu eerst Joe Cocker en daarmee gaan we terug naar de film Nine and a Half Weeks midden jaren 80. You Can Leave Your Head On.

Je zou het er niet aan horen, maar het was een Afro-Belgische productie die in 1975 bij ons in de hitparade kwam. Het was een Belgische studioformatie, Black Blood heette ze. En een hitje Aïe Amwaha hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. En straks heb ik voor jou Beautiful Noise van Neil Diamond voor je klaarstaan. Nu eerst Rock Your Baby en daarmee bevinden we ons in de hoogdagen van de disco in 1974. Hier is George McGrae.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
5: Maar sa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weber.
5: In Gent of deze?
7: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.

En het was gewoon een geniale vondst om daar het New Jersey Mass Choir voor in te schakelen. Om daar die rauwe stem van Lou Gramm extra te verstevigen met ja, dat jongenskoor en dat kinderkoor. Geschreven door Mick Jones, I Wanna Know What Love Is van Foreigner uit 1984 hier bij Nostalgie Plus. Sluit je ogen, beeld je in dat je de Coca-Cola-man ziet binnenkomen. Zometeen kan je het helemaal in de praktijk omzetten met Etta James. And I Just Wanna Make Love To You. Nu eerst Robert Palmer.

Bak Cola Light op de schouder en Etta James op de achtergrond. Zo stellen we het liedje voor. Etta James en I Just Wanna Make Love To You kregen nieuw leven dankzij die commercial waar die Coca-Cola-man in te zien was. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus, het beste uit de 60s, 70s en 80s en de prog-rock nu van Emerson, Lake & Palmer.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Een zeer goedemiddag. En zo is het alweer 3 uur. Straks de Gibson Brothers, Latin America en zometeen Kiki D. Your golden years. Met I've Got The Music In Me heb ik haar klaarstaan. Maar eerst is het tijd voor het nieuws.
5: Goedemiddag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
6: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
5: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit. Dat is de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
7: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden. Maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was. Dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
5: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
8: De zomer van je leven.
9: Domi Krommen.

Ja, extra in het zweet dansen kan gerust op deze van de Gibson Brothers met Latin America hier bij Nostalgie Plus. De zomer van je leven met zometeen een track uit iets wat normaal gezien een hele rockopera moest worden. Het werd één liedje, excerpt from a teenage opera van Keith West. Na het liedje, geschreven voor het kindje van zijn manager Gilbert O'Sullivan. Hier is Claire.

liedje over de dorpskruidenier. Grocer Jack, zo kende het publiek. Het grote publiek, het liedje. Excerpt from a Teenage Opera, zo heette het officieel. Keith West hier bij Nostalgie Plus. Een One Hit Wonder, als band dan toch. Want later zou Jim Diamond opnieuw een hit scoren. PhD en I Won't Let You Down. En Paul McCartney en Wings met Listen to What the Man Said. Dat is voor zometeen al.

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Het origineel kwam al uit in de jaren 60 en was van de Zombies toen. En Santana deed er zijn sausje over met medewerking van Greg Walker, She's Not There. Barry Manilow, als ik die zeg, dan denk je waarschijnlijk aan Mandy. Toevallig komt hij er zo meteen aan hier bij Nostalgie Plus, na de disco classic van Anita Ward. Hier is Ring My Bell.

0: betekende de grote doorbraak van Barry Manilow als soloartiest. Het was trouwens niet origineel, want dat werd onder de titel Brandy uitgebracht door Scott English. Maar omdat er al een andere groep was die een nummer had dat Brandy heette, werd er voor Mandy gekozen, voor Barry Manilow. Dat was Mandy dus. Zometeen hier bij Nostalgie Plus, Madonna, Like a Virgin.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.

Trance met een echte disco classic die trouwens in een 10 minuten versie terug te vinden is op de soundtrack van Saturday Night Fever. Het was Disco Inferno na de cover van de originele hit van Chuck Berry, You Never Can Tell, C'est La Vie, in de iconische versie van Emmylou Harris uit de jaren 70. En nu zoeken we de zomer weer helemaal op en dat met een productie uit eigen land van de Dinky Toys met Bea Luna erbij, Declaración de Amor. I look at

0: inspireren.
1: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
0: Kom, laat je inspireren.
1: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
0: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
1: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Een zeer goedemiddag. Ik zit op deze zondag nog een uurtje in je radio. Met lekkere muziek hoor. Maak je geen zorgen. Elton John, wat zou je daarvan zeggen? Crocodile Rock zo meteen.
3: Your golden years. Nostalgie plus.
4: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
5: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
4: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
6: De zomer van je leven.
7: Domi Krommen.

Let's Dance was een andere grote hit van hem in de jaren 60. En in de jaren 70 zou hij nog een keertje scoren met I Know Digas, Chris Montez, The More I See You hier bij Nostalgie Plus. Zonnige muziek op een zonnige dag. Katrina and the Waves, zometeen Walking on Sunshine, kan je vandaag bijna letterlijk en figuurlijk doen. Dat is voor na de ode van Lionel Richie aan zijn toenmalige vrouw. Three Times a Lady van de Commodores.

0: Een overdosis aan optimisme. Dat hebben we nodig. Katrina and the Waves, 1983. Walking on Sunshine bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven met de lekkerste muziek. Met straks France Gall, Poupée de Cire, Poupée de Sau. En zo meteen al Brian Ferry. Let's stick together.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
2: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Van de hand van de enige echte Serge Gainsbourg. En ze won het Songfestival in 1965. France Gall, Poupée de Cire, Poupée de Sang. De zomerse dag vraagt om muziek van ABBA. Lay All Your Love On Me is zo'n plaat die perfect past als soundtrack van de dag vandaag. T-set eerst uit Nederland. She Likes Weeds.

Moet lekker over de toonbank die gebaseerd was op dit nummer hier van ABBA. En dat was van The Bank. En dit was het origineel Lay All Your Love On Me. En nu gaan we naar een studioproject uit 1978 uit Nederland. Met de surfsound van The Surfers.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Your golden years.

superclassic weer hier bij Nostalgie Plus op deze zondag. Me Love met Paradise by the Dashboard Light. Doe maar, die wisten het in 1982 klaar te spelen om een maatschappijkritisch liedje te maken op een luchtige manier. En ze verwoorden perfect het moment van de vroege jaren 80 met een paar televisiezenders waarop er eigenlijk nooit iets te beleven viel op televisie, behalve een filmpje met

zomerse klanken van Vicky Sue Robinson hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met Turn the Beat Around. Straks een van de zonen van Bob Marley, Ziggy. In 1988 scoorde hij met zijn band The Melody Makers een hit met Tomorrow People. Die komt eraan na Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe!
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Ja, ik heb geen inspiratie.
12: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
14: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
12: Koken en besparen doe je met de superplus deals.

0: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
1: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
0: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze Rode Duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau iVox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje en dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
2: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen, wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
0: Ja, het heeft er zelfs zo hard ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
3: De zomer van je leven. Johan Henneman.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
1: Code Yellow!
2: Nostalgie Plus in loopzuivere kwaliteit beluisteren? Dat kan met DAB+. Laat jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s extra schitteren. Met Nostalgie Plus op DAB+.
1: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Your Golden Year.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie. We'll be right back.

0: Een goede avond. In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden. Over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
1: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
0: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En dan nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: De zomer van je leven. Johan Henneman.

0: Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Goedenavond. De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor de oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
1: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
0: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pitcock.
2: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
0: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Zomer van je leven.
4: Johan Henneman.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bestel.